0: Had je proef had eruit al kost aan jongen?
1: Holy Lin, we noemen met mij dit, hè? Gaat even je niet hard voor jou?
0: Holy Lin, draai je niet haar kapje tegen op ongeveer met kost aan hoe moet je dat je mag hebben? Toen we jammer thuis!
1: Oh, dat je? Weet maar een mensje kratten, hè? Oom kan prinses van me, dat moet je ook nog bedrijf met mij, met prima ook maar zijn, zeg? Dat je? En zo? En maar ook nog een eindje uit de boek van mijn man gaan, maar nu is eigenlijk niet goed.
0: Gewoon een eindje.
1: Kroos en moe?
0: Weet dan jij? Kroos zag een poel met dat piet mooi. Hoe kroos aan moe bent daar?
1: Ja, nu moet ik niet mijn kutje met z'n man knieën. Nu moet ik ook zo'n kutje met het jullie krimpen en mijn chat nu groep. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee, nee, nee,
0: ไม่เป็นไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อที่จะกระทำให้มันถูกกับวิธีสร้างขึ้นมาเป็นคนรู้ตลอดในตัวเองเพื่อนั่นเองคุณรู้เรื่องใครจะได้สร้างระบบเป็นตัวเพื่อเป็นรู้ไอ้ไอ้เป็นจุดนี้ไอ้เป็นเพื่อมันเกิดขึ้นนี้ไม่กี่จุดก็ถึงว่าคุณจะไปทำเราจะไปมั่วตัวไปยกปัดกรรมจุดไปเป็นคนรู้สึกเป็นกระทำคือเป็นปัญหาที่แบบไปกู้สารเสริมแบบนี้เมื่อไหร่จะดี.